Ik ga alles in mijn jongen in de zomer. Ik ga alles in de tijd. Ik ga alles in de tijd. Ik ga alles in de tijd. Ik ga alles in de tijd. Ik ga alles in de tijd. Ik ga alles in de tijd. Ik ga alles in de tijd. Ik ga alles in de tijd. Ik ga alles in de tijd. Ik ga alles in de tijd. Ik ga alles in de tijd. Ik ga alles in de tijd. Ik ga alles in de tijd. Ale ani inudlunga kanata miuto yunga nuno miuto lunga do imeini nga jiumi khattari lawa ka may pasak kanong. Attanang itu yak tuksur lu tamani miuto ni kaya puto asingin ni kanwiliok tuit unatak tuit piwi yut sila tuit. Iko ala yo ala lumako makwa yo ala khatatilogit teme teme ngoto sin ramai pasako yale jumi bicho ala rebunga mana kala sima yo kapalemat jemi kinau bilina kilo kala ben ulakon